0: En kan bazaar niet van een kogelslo, hè? Ja! Bazaar niet van een kogelslo, hè?
1: Bazaar niet van een kogelslo, hè?